0: binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor M.E. Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
4: Het is een samenwerking met het dameskoor M.E. Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
4: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
4: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
4: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
6: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
5: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
8: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, eigenlijk geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
9: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
10: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen.
3: Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostalndijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostalndijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
4: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
4: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
4: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostenskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
4: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Matiuscomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Matiuscomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
17: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
16: Jullie verwachten daar veel volk voor?
17: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
16: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
17: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
16: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
17: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
16: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
17: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
16: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
17: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
5: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
17: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
16: Jullie verwachten daar veel volk voor?
17: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
16: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
17: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
16: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
17: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
16: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
17: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
16: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
17: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
5: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
19: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
20: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid. En de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
21: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
6: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
5: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
22: Wel, er is een probleem bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
16: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
22: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
24: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Wazier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
27: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
16: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
27: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
0: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
3: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere

0: Toen ik met mijn woordenboek begon, dacht ik dat dit Eke in Noorekebeke, het gelijknamige Oost-Vlaamse dorp, gekend voor zijn macrovestiging was. Maar later kreeg ik mijn bedenkingen. Inderdaad, Noorekebeke stroomt gaan steken. Dit beke moet dus zeker bij Eke gevoegd worden. En wat bleef over? Het Frans-Vlaamse mooie dorpje Ekelsbeke misschien? Noorekelsbeke geassimileerd tot Ekebeke? In het Frans is deze dorpsnaam nu officieel geworden Eskelbeek. Velen kennen trouwens dit dorpje, niet zo ver van de bron van de IJzer, met zijn mooie kasteel en dito kerk. Velen weten ook dat het daar was dat pastoor de Kalf zoveel jaren het oude Vlemsch in zijn kerk hanteerde. Zou Ekebeke uit Ekelsbeke kunnen komen? Misschien. Maar er is nog een mogelijkheid. Bij Kortemark en Handsame ligt de Handsame vaart die langs Werken en Zarren naar de IJzer toevloeit. Deze Handsame vaart geeft nog een andere naam die in die streek nog gekend is, de Krekebeke. Zou ons Ekebeke hieruit kunnen komen? Moeilijk na te gaan.
1: Bedankt Roland voor de uitleg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
5: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
4: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
5: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
4: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
5: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
4: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
5: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
4: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
11: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
12: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
11: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die

0: die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
0: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
5: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Kay, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
4: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
7: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
8: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
9: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
4: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
0: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
0: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
0: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten.
13: Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
14: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
14: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
14: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
13: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
17: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
18: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
19: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
20: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
5: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
13: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
0: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
0: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
0: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
13: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
13: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
25: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
26: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
27: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Gids Luc van Spijbroek, wat kun je ons vertellen over het memoriaal Prins Karel?
28: Het memoriaal wil een aandenken zijn aan Prins Karel, graaf van Vlaanderen en regent van België tussen 44 en 50. En Prins Karel woonde hier tussen 1950 en zijn dood 1983, toch 33 lange jaren. Als je dan op het domein rondloopt en je kijkt naar het huisje waarin Karel verbleef, een kleine mandenvlechterswoning uit 1865, die een stukje heringericht is, dan kunt u de vraag stellen, iemand die van een koninklijk paleis komt, die eigenlijk plaatsvervangend koning is, heeft die mens hier met zijn volle goesting en keus hier wel kunnen en willen leven? Een antwoord daarop is moeilijk te geven. Het enige wat men misschien kan aandenken is, Prins Karel heeft zijn militaire opleiding gehad, onder andere bij de Royal Navy, en op een boot hebt je niet veel plaats. Hij was daar blijkbaar graag. Dat is misschien een van de belangrijke redenen waarom Prins Karel hier graag woonde. Nu, op het domein, de dag van vandaag, heb je er ook Atlantiqual, merken we wel dat een aantal zaken, gelijk de Vlaamse zaal, het inkomgedeelte, vroeger ingericht als biografisch overzicht van het leven van Prins Karel en zijn familie, meer en meer ingedrongen wordt voor andere zaken. Ook de Villa Goffinet en Villa Bastien krijgen de dag vandaag ook meer oorlogsgerichte oriëntatie. Nu, de Atlantiqual op zich, de meesten zullen dat wel eens bezocht hebben, is een unieke historische site met restanten uit Wereldoorlog 1, die men zelf in Duitsland niet meer vindt. Men heeft restanten, ongeveer een 60-tal Duitse constructies van Wereldoorlog 1 en 2, die uitgerust en aangevuld zijn met origineel oorlogstuig, uniformen, documenten, om het vooral een belevingsverhaal van te kunnen maken naar de bezoekers toe op. De sfeer van de langste dag kan je hier dan ook zeker komen opsnuiven.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
0: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
0: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
0: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: En info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
13: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
9: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
10: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
12: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
12: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
12: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
12: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
12: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
13: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
5: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
13: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
15: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
0: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
16: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
17: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
17: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
17: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
17: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
6: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
17: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
17: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
17: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
17: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
13: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
19: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
11: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
19: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
11: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
19: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
11: U doet dat optreden niet alleen?
19: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
11: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
19: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
11: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
19: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
13: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
22: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
23: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
8: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Kay, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
8: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
19: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
11: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
19: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
11: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
19: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
11: U doet dat optreden niet alleen?
19: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
11: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
19: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
11: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
19: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
8: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Poret.
10: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
26: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
26: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
25: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
0: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
27: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
19: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Elke werkdag omstreeks deze tijd duiken wij in het Oostendse dialect en dat is ook vandaag het geval. Roland de Snerk is er komen bij zitten. Roland, welk woord bekijken wij vandaag?
28: Vandaag daschen of het ouder darschen. En dat is hetzelfde als het Nederlands dorsen. Dat wil zeggen korrels met een vlegel uit de aren slaan. Het Engels kent to thresh voor dorsen en to thrash voor slaan of kloppen. Dit thrash en het Oostends daschen lijken goed op elkaar. Sommigen gebruikten een frequentatief daschelen. De vliegel is de vleie en de aren de oudjes. Gedurende de oorlog, in die tijd van zoveel schaarste, gingen velen naar verlaten akkers nog achtergebleven aren zoeken. Dat was dan ootjes rapen. En dan kon men de graankorrels thuis malen met een koffiemolen bijvoorbeeld. Gedorst graan werd dan tot verontreiniging in de zogenaamde wanmolen gestopt. Dit tot het wannen. In ons dialect heeft die wanmolen een leukere en rakere naam gekregen, namelijk de kafjager. Omdat men door het aanzwengelen zoveel wind maakte dat het kaf van het koren gescheiden werd. In vele oude schuren of schurtjes zie je nog zo'n kafjager of wanmolen staan. Maar daschen hing ook vlug, net als in het Engels, kloppen of hard slaan gaan betekenen. Er werd immers met de vlegel geklopt. Vandaar op het Twiense rik daschen, op iemands rug kloppen. De plaats in de schuur waar er gedost werd, was de dorsvloer, in ons dialect de dasplatsen.
5: Dat was Roland de Snerk met het Oostends dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
6: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
11: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
11: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
6: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
25: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
25: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
6: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
11: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
11: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
6: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
25: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurzaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
25: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee. Elk uur mee.

0: nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
5: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor

0: Hey, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Dorstentse lucht of Tjeetje niet meer kunnen leven.
1: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
5: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
5: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
5: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
5: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
5: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
5: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
6: Bedankt voor het gesprek, Pif Huifluf.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
6: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
4: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
4: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
4: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
4: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
6: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
9: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
10: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
11: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
12: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
6: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
4: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
4: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
13: De hoeveelste keer wordt die Konterdam kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
13: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
13: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
7: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro of de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
6: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
18: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
13: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
18: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
8: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
20: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dit is het Oostends dialect. Bij ons in de studio vandaag Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Vandaag, Roland, hebben wij het over het tuiboot.
22: Ja. Slepen is in het Oostends tuien. Dit woord werd voornamelijk in de visserij gebruikt en wel met de betekenis op sleeptouw nemen. Een boot tuien. De sleepboot zelf was dan een tuiboot of een tuier. De verhaaltros, of de tros om te slepen, was begrijpelijkerwijze de tuitrosse. Als kinderen gebruikten we nogthans dit woord ook, en dat met de betekenis vluglopen. Tuiden kinder de noeken achter spekken. Lopen ze naar de hoek om een zuurtje. En we konden er ook van maken, zet het maar op het tuitje. Dat was dan hetzelfde als, zet het maar op het tuftje. Ikzelf heb als straatspelend kind het tuitje altijd aangevoeld als nog iets vlugger dan het tuftje. Ja, dat moet zien tuien als zijn moeder achter hem zat. Het wie meetuien wordt ook figuurlijk gebruikt als om iemand op sleeptouw nemen, iemand meetronen. Hiervoor kennen we ook de oude, thans verdwijnende woorden, werkwoorden, het wie meetwijfelen, het wie meelimpen. Tui kennen we in het Nederlands als touw om iets vast te leggen. Trekken, bijvoorbeeld met de touw, is in het Duits zeigen en beantwoord aan dit vroegere tegen. In het Engels is hard trekken to tug. Vandaar ook het gebruik over het kanaal van tugboot voor sleepboot. Bovendien kent het Noors fortuien. En dat wil zeggen vastmeren, aanleggen. Het slepen van vaartuigen of auto's is in deze Scandinavische taal touwen. En dat brengt ons weer bij de oorsprong van al deze woorden, het touw. Oostens voor sleepboot is tuiboot en het zal dan ook niemand verwonderen dat het Noors hiervoor niet alleen sleepboot heeft, maar ook touwboot.
21: Het Oostens en het Noors echt verwant toch?
22: We hebben al een paar keer nagewezen en dat zal nog een aantal keren gebeuren. Het is inderdaad verwantschap.
21: Bedankt voor de uitleg, dat was Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene, Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
0: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. En we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
4: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
0: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
25: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
25: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
25: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
25: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken zullen de mensen die kunnen zien?
25: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse archeologisch museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
6: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
6: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
11: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
12: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
23: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
26: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
26: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
26: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
6: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
11: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
12: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
13: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurcel. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
14: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
14: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
21: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
22: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Johnny Montaigne, wat heeft de Shah van Perzië met Oostende?
23: Wel, in Oostende begint men soms te vertellen als in een sprookje. Het was in de tijd toen de Shah van Perzië hier kwam. Die sprookjesvorst is na zoveel jaren nog steeds tot de verbeelding blijven spreken. Muzaffer ed-Dine, dat was zijn naam, was geboren in 1853 en werd in 1896 de Shah van Perzië. Hij verbleef zelfs driemaal hier in Oostende, 1900, 1902 en 1905. Kranten uit die tijd vertellen in geuren en kleuren welke grootse gebeurtenis dit was voor de koningin der badsteden. Bij zijn eerste bezoek kwam de Shah op 11 augustus 1900 per speciale trein te Oostende toe. Zijn gevolg bestond uit meer dan 60 personen. Voor zijn verblijf had hij zelfs een volledige verdieping van het Palace Hotel afgehuurd. En 2 jaar later zou hij terugkomen en verbleef hij hier zelfs 3 weken. Hij deed wandelingen in het bosje, ging drinken in het Leopoldpark, altijd samen met Leopold II. En samen met Leopold II was hij op de openingsren in het Hippodroom Wellington complex aanwezig. Het zijn nog deze foto's die men van de Shah te Oostende regelmatig terugvindt. Bij zijn bezoek in 1900 had de Shah 2 van de eerste auto's hier in België gekocht. En bij zijn 2e bezoek kocht hij zelfs een jacht hier in België. Het 3e en laatste bezoek vond plaats in augustus 1905. Over dit bijna legendarisch geworden personage zijn er heel wat anekdotes te vertellen. Onder andere, de Shah zou, toen hij de maalboot zag, bevolen hebben dit schip te kopen. Toen zijn ministers er hem echter op wezen dat men deze in Perzië niet kon gebruiken omdat er in zijn land geen zeelui waren om met dat schip te besturen, was zijn order dat men de manschappen er dan maar moest bijkopen. Toen hij echter een kort zeereisje deed en er wat ongesteld van was, was de aankoop vlug vergeten. De meest vertelde grap is dat van koning Leopold II toen men hem in het koninklijk chalet voor een eetmaal uitgenodigd had. Hij had vernomen dat de Shah de gewoonte had om de beentjes van wild en gevogelte achter zich te werpen. Daar moesten lakeien staan om die dan op te rapen. Leopold II zou om zijn hoge gast op zijn gemak te stellen zelf het voorbeeld gegeven hebben. Hij gooide geregeld de beentjes achter zich. Toen hij echter na een tijdje naar het bord van de Shah loerde, zag hij dat daar alles netjes op de rand gelagen lag. Dit zijn natuurlijk maar enkele van de heel vele historietjes die toen verteld werden. Men vond dit echter heel gewoon, want Oostende leefde toen in een roes.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een 2e koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat 2 koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
14: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
14: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
13: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
25: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
5: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
14: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijde ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
14: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
25: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
25: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
25: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
25: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
25: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
9: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten.

0: Met Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
1: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
1: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
4: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
6: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
8: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
7: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
1: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
1: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende.

0: En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
5: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
6: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
7: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, in jouw woordenboek helemaal vooraan bij de A. Aschewuppen, wat betekent het?
9: Ja, je zegt het goed. Aschewuppen. Wel, asche is as en wuppen is wippen. Maar dan wel in de Oostendse betekenis van weggooien. Dus aschewuppen, dat betekende aan boord van een stoomvaartuig. In Oostende genoemd visbak. De as uit de plaats waar de vuurmonden waren, waar men stookte, en in het Oostends genoemd het stokel, dat betekende dus die as via zo'n trechter met een emmer, met een zeulen, naar boven trekken op het dek en dan over de verschansing, over de reling in zee keilen, in zee gieten. Het in zee gieten van de as van een stoomvaartuig noemde men aschewuppen. Hij die het deed was de aschewupper. Maar in Oostende was ook de naam gekend van trimmer. Dus aan boord had je een jonge schepeling, een jonge visser. En die was belast met dit zware werk. Het trekken met behulp van een touw van een emmer vol as via een pijp of trechter uit het stookhol daar beneden. Ja. En dat moest hij dan overboord gooien. En dat was dan de aschewupper of trimmer die dat deed.
8: Het is volledig verdwenen het woord met de stiel en het...
9: Ja, de stoomvaartuigen in Oostende zijn verdwenen omstreeks 62-63. En daarmee is geleidelijk het woord aschewupper ook verdwenen. Je hoort wel nog een keer zeggen, hij is begonst als jongetje en aschewupper. Maar kijk, het is ook weer zo'n woord dat ten dode opgeschreven is. Ja.
8: Bedankt Roland de Snerk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Noordzee regionieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
0: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
17: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
19: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
20: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
21: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
22: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
7: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
7: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
7: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
7: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
7: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
7: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, want ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
23: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
22: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
22: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
23: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
3: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten.
0: De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
7: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
7: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
2: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
7: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
7: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
7: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
7: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
21: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
8: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
9: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regionieuws. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding.
23: De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
17: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
23: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
22: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren. Ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
10: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
23: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
12: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
23: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
16: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
25: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
26: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Dit is het Oostends dialect. Roland, in je woordenboek zag ik daar het woord kapottel. Volgens mij weet je niet wat kapottel betekent.
28: Ja, kapottel is een visnaam. Hè. En visnamen zijn verschrikkelijk moeilijk. Er is een ware anarchie. De ene gebruikt het woord hiervoor, de andere gebruikt het woord daarvoor. Maar ik meen mij te herinneren dat een kapottel hetzelfde is als een zee, dus wat men in het Nederlands noemt, zeedonder. Pad. En als je die vis bekijkt, dan ga je inderdaad merken dat de muil wat doet denken aan een puit of een padde. Vandaar dat het ons ook niet zal verwonderen dat een ander woord voor kapottel is een zijput. Maar in Oostende is het thans toch nog meer gekend als een potsekop, een potsekopje. En omdat het stekels op de rug heeft, zijn er ook wel die zeggen stekker. Maar dat is weer zo'n woord, Edwin. Stekker, dat wordt voor alles en nog wat gebruikt. Kleine visjes met stekels worden ook stekkers genoemd. Verschillende soorten stekkers. Ja.
27: Ja. En wordt dat nog gegeten, die kapottel?
28: Nee, dat is een vis die niet gegeten wordt.
27: Wordt niet gegeten?
28: Wordt niet gegeten, nee.
27: Bedankt voor de uitleg, Roland de Sterk.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
23: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
22: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
23: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
10: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, want ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
29: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
22: Regionaal nieuws en info.
29: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
0: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
27: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
6: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze hele hartschool, school voor buiten onderwijs.
9: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
17: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
22: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en De gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor een naturist is en door een naturist. Dus ja.
2: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
10: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
29: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
9: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
9: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten, democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
9: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
5: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
5: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
10: Hier in de site bij het AZ Oostende.
11: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En ja, het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar fragmenten uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
13: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt.

0: opengaan. Daar hoef je niet voor te betalen. Dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
0: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
7: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
7: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
9: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
10: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
11: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Aketesse is een Oostends dialectwoord. Wat aketesse precies betekent, dat vertelt ons vandaag de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk.
13: Ja, we horen nog wel eens het woord aketesse als scheldwoord. Zo bijvoorbeeld, me beurwuf, dat is een echte aketesse, jaloers en schaden. Een aketesse is dan een feeks, een helleveeg, een hellebrok, een deugniete. Ook het Oostends kent een aantal synoniemen voor dit scheldwoord aketesse. Het meest gebruikt was allicht een rosse van uw. Een vaak gehoorde uitdrukking was stellig, azoeien aketesse van uw, kreeg dat in je bedden. Dit betekent zo'n krapul van een vrouw, als je daarmee te maken krijgt, wee je gebeente. Het woord aketesse heeft natuurlijk een oorsprong en hiermee ook een andere betekenis. De originele betekenis. Een aketesse is een hagedis. Dit woord is nu met die betekenis verdwenen, omdat er in de stad en zelfs erbuiten nagenoeg geen hagedissen meer te zien zijn. Ik heb er alleszins in mijn tuin in de polders nog geen enkele opgemerkt. Vroeger heb ik er wel eens tussen steenhopen in Kortemark kunnen bekijken. Mokklappen van 20 jaar geleden.

0: Acquetesse is voor taalkundigen een merkwaardig woord. Het doet zeer oud aan, omdat de hage erin klinkt als akke. Nu, zo'n 1000 jaar geleden klonk haag in het Nederlands nog age. En dan die tesse in acquetesse. Het is een vrouwelijk woord en eindigt dus op e. Het Middel-Nederlands voor hagedis was dus agedisse. En de e is e geworden als in smid en smet, wissen en wessen, timmerman en temmerman. En vergelijk ook maar eens de afwisseling e en e in het Diksmuits vechten voor ons vechten. En wat te bedenken dan van het Duits eidekse? Dat klinkt toch verdorie goed gelijk ons acquetesse. Ja, het Duits voor agedis en voor het Oostens acquetesse is eidekse.
1: Acquetesse komt dus eigenlijk gewoon van hagedis.
0: Ja, dat is zo, Edwin.
1: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
5: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
4: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
5: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
4: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
5: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
4: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
5: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
4: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
11: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
12: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
13: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
14: Wel, er is een probleem bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
7: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
14: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
10: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
10: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
10: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
10: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: dicht bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
11: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
11: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
11: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
11: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
3: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
12: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
13: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
14: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
15: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
16: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
3: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
11: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
11: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
11: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
11: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
20: Ja, vanuit het Rezenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
21: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
20: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
22: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek las ik het woord, ik vermoed dat het een werkwoord is, terten.
23: Terten, ja. Terten is inderdaad, Edwin, een werkwoord. Het geeft een verspringing van de R gekend, want terten is ons dialect voor treden. Die R is versprongen, wat we ook hebben in vrat en worte. Je ziet, een R kan gemakkelijk verspringen, heb je ook in vers en fris. Terten is dus treden en e terte is dan een stap.
1: Ja. En dat werkwoord, kan dat ook vervoegd worden in het Oostends?
23: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben blij dat je die stelt, want dat geeft mij de kans om te zeggen dat de hoofdtijden van terten zijn tort getorten, want dat is nog gekend in de uitdrukking zie je op je thuis getorten, ben je op je tenen getrapt.
1: Dus de uitdrukking tertehe, dat bestaat niet?
23: Nee. Tort.
1: Maar, terten, tort, getort.
23: Getorten, je is op zijn thuis getorten.
1: Bedankt, Roland de Snerk.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
10: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
10: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
10: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
10: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
10: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
11: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
11: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
11: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
11: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
11: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
11: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
13: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
14: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de beleveningsplasserie noemen.
15: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
16: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Kay, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
17: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
17: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
17: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
20: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
22: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
23: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
25: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
25: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
25: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
25: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben George Keters.
27: Ik ben Caroline de Vriend.
28: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
5: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
5: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
16: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
7: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
10: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
27: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
28: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project.
27: Wat is het?
2: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
27: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
2: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
27: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
2: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
27: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
2: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
27: Bedankt voor het gesprek, Steve. De

0: M940, gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
3: Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud.

0: goed. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
0: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
0: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
0: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
0: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
5: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostense handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
6: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
7: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
8: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Kay, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
10: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt, van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Sivan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
16: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
17: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
18: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijze komt er weer aan. Ja, het is een culinair feest.
19: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
19: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
19: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
25: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
25: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
25: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
25: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontane sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
20: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
4: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
5: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
6: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Wat er

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
11: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
11: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
11: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
13: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
14: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
15: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Kay, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
16: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
16: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
16: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
16: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
16: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelé en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
22: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
23: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
24: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
25: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
26: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
26: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja,
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
26: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
26: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
26: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
26: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
27: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
27: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, vu Surmer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
27: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein, is groot genoeg.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
7: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
11: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
12: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
13: Dikwijls vergeten de mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de 2e keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
14: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
14: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
14: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam. Bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
14: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
14: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
14: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
4: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
4: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
4: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
4: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
6: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
7: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
8: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
9: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
12: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
11: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan

0: En op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
5: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
6: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
7: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten.

0: Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
6: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
6: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
0: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
6: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
6: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
6: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar de comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
6: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
4: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
5: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
6: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
9: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
9: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
9: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker.
10: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
16: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroonen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
16: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
16: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
16: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
16: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
16: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
10: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
18: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
18: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
19: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
20: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
21: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
22: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
8: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
22: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
8: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
22: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
8: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
22: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
21: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
24: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
24: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
21: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
26: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
27: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
28: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
29: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig met maxima tot boven de 30 graden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
30: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
30: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
30: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
21: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gael Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
12: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
12: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
12: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
12: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
12: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
21: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
21: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
9: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
10: Wekelijks gaan wij in lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
25: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
8: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
25: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
8: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
25: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
8: U doet dat optreden niet alleen?
25: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
8: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
25: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. en naar een comedy show gaan.
8: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
25: Zeker, ik denk dat, dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer een, iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en, wat ik, en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zal ook een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, want ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, niet, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
21: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
21: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
24: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
24: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
21: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
15: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
15: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
15: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Regionieuws.
21: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditietrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
5: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
6: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
7: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
8: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
11: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
12: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
11: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Porret.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
17: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
12: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
17: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
19: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
20: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig met maxima tot boven de 30 graden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
22: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
12: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
22: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken.
22: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
22: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
23: Ik ben Dina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
23: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
23: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
23: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
4: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
5: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
6: Dus het buurtgilde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uit.

0: proef je de creaties van Ostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
6: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
11: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
11: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
11: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat

0: de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
0: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee, dagklapper.
6: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
8: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
8: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
8: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
12: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
13: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
13: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
13: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
13: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
13: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
13: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
19: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
19: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
21: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
22: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
19: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
14: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
24: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer. Waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
1: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
24: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
14: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
25: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
25: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
2: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
25: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
2: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
25: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee zijn eigenlijk live interviews.
4: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
6: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
15: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
15: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
15: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
15: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
15: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8:00 vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de AC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9:00. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
17: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
8: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
17: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
8: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
17: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
8: U doet dat optreden niet alleen?
17: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
8: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
17: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
8: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
17: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
16: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
19: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
20: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
21: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
22: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
3: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
3: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
3: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
26: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
26: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
22: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
5: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
6: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
10: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
10: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
10: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
10: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
10: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
10: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
22: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
27: Hallo, I'm Dario Durja.
28: Ik ben Frank Jonbloed.
29: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
30: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
30: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
22: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
12: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
13: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
1: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
22: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
1: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
22: Dat is bijzonder dat 2 koren samenwerken?
1: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
8: Wat praktische informatie, wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
1: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen, ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
22: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
26: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
26: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
22: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
17: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
17: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
17: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
22: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
8: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
18: Ja, het is schoon. Ik ken een metaal in de rekse. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
19: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie.

0: mannelijke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuide Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
5: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
5: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
5: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
5: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
5: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
5: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christophe Vermeijden.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende.

0: En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
5: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
6: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
7: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
10: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
2: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
10: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
2: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
10: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee. ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
14: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
14: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
14: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
14: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
14: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
14: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
4: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
5: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
6: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft.
8: Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
12: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Steve Dugardin van het dameskoor Emetono. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
17: Het is een samenwerking met het dameskoor Emetono, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
8: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
17: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
8: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
17: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
8: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
17: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
8: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin. Nieuws en

0: RC Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee dagklapper.
3: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
4: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
7: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
8: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
9: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuide-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
11: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
11: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
11: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
11: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
16: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
18: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
19: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
20: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer.
3: Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
23: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
23: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
23: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
23: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
23: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
23: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
3: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
25: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
5: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
5: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
5: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar het kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
4: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
5: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
6: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
8: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroondienen hoverschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
8: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
7: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
8: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
8: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
8: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
8: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja, Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
9: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project.
1: Wat is het?
6: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
6: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
6: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
6: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
12: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
13: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
14: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
15: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
16: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
17: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
17: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
17: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
22: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
23: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
25: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
25: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
25: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
25: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
25: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pief Huifluif, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de

0: dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
8: De vestrap is ook het wat doe niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof. Oostendijzen komt er

0: weer aan. Het is een culinair feest.
1: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
1: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
1: Op dit moment nog niet, moet ook weten dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
8: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
8: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
8: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
8: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
8: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
8: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
11: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
12: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
12: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
14: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
15: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
16: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
17: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
18: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
18: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
18: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
18: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
24: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
25: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
26: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
27: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
27: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
27: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
27: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
4: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
6: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
7: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
10: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ook een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
11: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
11: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Ja, het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vu-sur-Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar het kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
2: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
4: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
4: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
4: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
4: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
4: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
4: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
6: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
7: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
8: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over 6 atoren die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurzaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
11: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
11: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
16: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
18: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
19: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
2: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. En uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
2: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
2: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
2: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
25: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
25: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
25: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
8: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
8: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
8: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
8: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
8: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
16: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
14: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
14: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
14: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
14: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook natuurist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
14: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
14: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurt.

0: bergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
2: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
5: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
5: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten, democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek en het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
5: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein, is groot genoeg.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
7: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
8: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman

0: maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en treinde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditietrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op het dorp is er geen en op het stas zal die nu ook verdwijnen.
10: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
11: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
4: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
12: Deze voormiddag is er eerst nog kans op buien en onweer. Daarna wordt het droog en zonnig, met maxima aan zee tot 27 graden. De komende dagen wordt het zonnig, met maxima tot boven de 30 graden.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
14: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
14: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor Emetonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
19: Het is een samenwerking met het dameskoor Emetonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
19: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15. Dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
2: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
19: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
2: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
19: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
4: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
5: Iedereen maakt het zoals dat hij zichzelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker.
7: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
9: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
14: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
14: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
14: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
14: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
14: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de AC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
11: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
11: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
11: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
11: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
11: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
11: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
15: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
16: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
17: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
18: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Noordzee Regionieuws.
18: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
9: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
18: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemeesch.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
23: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
23: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
7: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
23: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
23: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
23: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
23: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja, Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
18: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
4: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
7: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
4: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
8: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
21: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
24: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes. Een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille. Maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
18: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuide Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
1: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
18: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
1: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
18: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
1: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
18: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
1: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
18: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
25: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
18: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
25: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
18: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
27: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
28: Wij verhuizen naar januari op vraag van de Vlaamse Audiovisie.
3: Visueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden. Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
16: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
16: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
16: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
6: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
28: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
28: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
28: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
28: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
28: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
18: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
18: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lessenreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
18: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
5: Ik vind het ongehoord dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Piff Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zeg, schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
18: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
25: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
25: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
18: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
19: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
7: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
19: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
7: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
19: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vast

0: Maar ten bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is €2 of de lopende meter of €10 per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
5: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
6: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
8: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
7: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
10: Wel, er

0: Het is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
1: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
0: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden. Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
13: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
13: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
13: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
13: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
7: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
18: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
18: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
18: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
19: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
7: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Dix Muiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
20: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
21: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
22: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
1: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
24: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
24: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
24: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
24: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
24: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
25: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
25: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
25: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
25: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
25: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
25: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
7: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
6: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
5: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
6: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
5: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
6: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
8: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
9: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
11: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
5: Jullie verwachten daar veel volk voor?
11: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
5: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
11: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
5: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
11: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
5: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
11: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
5: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
11: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
16: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
17: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
18: En dus om te maken dat je dus de kapelle Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
19: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden. Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
22: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
5: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
22: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
20: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
24: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
27: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
26: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
28: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
5: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
28: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
5: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
28: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
5: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
28: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
5: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
20: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
0: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
6: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
7: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
20: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
20: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
24: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
26: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
20: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
5: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
5: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
5: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
5: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
4: Dit is Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws. Radio.
11: Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
13: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
12: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat het voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
5: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit daar behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
13: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
16: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
17: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
18: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logo's, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Noordzee Regionieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
0: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuide Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
6: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
5: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
6: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
5: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
6: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
8: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
9: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
22: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden.

0: voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
0: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
0: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
0: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
0: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
0: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
10: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
1: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
10: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
11: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV.

0: Vidik Smuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
3: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
4: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
6: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
6: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
6: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
6: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
7: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
7: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
14: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
13: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
14: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
13: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
14: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
8: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
13: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
16: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
13: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
16: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
13: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
16: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
13: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
16: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
13: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
16: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
8: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
11: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Ik ben persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
18: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
19: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
8: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
20: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
13: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
20: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
13: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
20: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
13: U doet dat optreden niet alleen?
20: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
13: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
20: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
13: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
20: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
7: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
13: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
7: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
9: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
27: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden.
0: Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
6: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
13: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
6: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
13: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
6: Op dit moment nog niet. Moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
4: En info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
10: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
29: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroon die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
13: Jullie verwachten daar veel volk voor?
29: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
13: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
29: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
13: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
29: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
13: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
29: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
13: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
29: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
10: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
10: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
1: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
10: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
8: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: Het kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
16: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
17: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
13: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
17: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
21: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
13: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
20: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
13: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
20: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
13: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
20: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
13: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
20: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
10: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
4: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden-Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
12: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
17: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
18: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden. Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
13: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
13: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
4: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
13: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
13: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
13: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
13: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
11: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
11: Noordzee Regionieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durja.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
2: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
2: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
2: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
6: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
21: Het Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
23: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
4: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
4: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
4: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
4: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge

0: Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
8: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijde ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
7: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
8: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
9: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
11: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
10: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
11: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.

0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken.
1: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
1: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
5: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
6: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
7: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het Cursaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
8: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
0: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
17: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
18: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden. Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
20: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
0: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
20: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
0: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
20: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
0: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
20: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
0: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
20: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
24: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
24: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
24: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
24: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
24: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
24: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
8: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurcel. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
5: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Doe jij dat goed?
6: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
21: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
22: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
22: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
22: Op dit moment nog niet, moet ook weten dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Regionieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
13: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
13: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
13: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
13: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
13: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
13: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
25: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Goat Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de AC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
10: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer. Waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
10: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
14: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
16: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
17: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
18: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
8: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
26: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
26: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
26: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie, wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
26: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasha Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Jook Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De garnaal gaat absoluut een heel grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
22: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
23: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
24: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes welks verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden. Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
28: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
28: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
0: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
28: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
12: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
0: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
12: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
0: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
12: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
0: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
12: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
0: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
12: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
28: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
13: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
1: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
8: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Hevluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
14: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
14: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
0: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
14: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
14: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
14: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
14: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hevluf.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
5: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hallo, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
22: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
22: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
22: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
25: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8:00 vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Willetton Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9:00. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is €2 de lopende meter of €10 per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
16: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
20: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
23: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
24: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
1: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
1: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: burgemeester John Crombie.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we de minima van 18 graden. Morgen en dinsdag wordt het extra warm, met ook aan zee temperaturen boven 30 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten. Tot vrijdag wordt het daardoor zonnig, maar dat met mildere temperaturen rond 23 graden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
10: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
10: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
10: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
10: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten.

0: De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
12: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
13: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kurszaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
15: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
14: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
15: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
14: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
15: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
14: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
15: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
14: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
15: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
16: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
21: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
14: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
21: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
14: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
21: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
14: U doet dat optreden niet alleen?
21: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
14: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
21: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
14: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
21: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
7: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Goat Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
3: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
3: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
3: Op dit moment nog niet, moet ook weten dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
24: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
25: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
26: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
4: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
27: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroonen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
4: Jullie verwachten daar veel volk voor?
27: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
4: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
27: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
4: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
27: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
27: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
14: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Contredam en ver daarbuiten?
27: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Contredam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
13: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
16: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
28: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
29: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene, Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
30: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
14: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
30: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
18: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
18: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
18: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
18: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
20: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
4: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
8: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
22: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
14: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
22: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
14: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
22: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
14: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
23: Nieuws en info, Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
11: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
13: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
16: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
14: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
24: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
14: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
24: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
14: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
24: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
14: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
24: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
14: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
24: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
16: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
26: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had, al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
14: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
26: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
14: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
26: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy, denken we wel ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo, dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
14: U doet dat optreden niet alleen?
26: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
14: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
26: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
14: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
26: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
7: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
10: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
17: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
2: Regionieuws. 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
18: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
21: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
4: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
14: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
4: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
14: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
4: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
13: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
27: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
28: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
29: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
30: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
0: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
14: Jullie verwachten daar veel volk voor?
0: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
14: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
0: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
14: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
0: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
14: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
0: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
14: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
0: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
14: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
5: Regionieuws.
8: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
16: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
14: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
16: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom.
3: Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
29: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
3: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuide Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
7: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
10: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Deze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
3: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
3: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
3: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
3: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
4: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra

0: men zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
0: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
6: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
7: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
8: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
9: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
11: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
11: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
11: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
11: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook natuurist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
11: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
11: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
12: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
12: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
18: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
18: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
6: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
15: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
16: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
19: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
20: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
20: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten, democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek en het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
20: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar twee dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die twee keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
13: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
25: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroonen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
25: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
25: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam kermis georganiseerd?
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
25: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
7: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
26: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
27: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
28: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
28: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
6: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
12: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
12: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
29: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
29: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
29: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
29: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
12: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
6: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
11: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
12: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister. En om 8 uur vanavond voor Omaha. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
19: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
19: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
0: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
19: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
12: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
21: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
22: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
23: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
7: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
12: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
1: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
0: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
1: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
0: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
1: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
0: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
1: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
0: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
1: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
3: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
25: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
26: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
27: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
30: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
4: Dit is Radio Noordzee.
31: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
2: Dat is bijzonder een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
2: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturist is en door een naturist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
2: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
2: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
2: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
2: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
6: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
31: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
31: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee regionieuws.
6: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
31: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
31: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
19: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants, of is er nog een ander doel?
19: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten, democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
19: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
31: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
7: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
12: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
7: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
15: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
16: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
17: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
5: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont. Radio
10: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
13: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Radio Noordzee.
31: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
23: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
23: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
10: Nieuws en info aan de kust.
31: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
6: Vandaag kan je naar een rommelmarkt in Bredene en dat in de wijk Groenendijk tussen 7 en 5 uur vanavond. Om 5 uur deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Good Sister en om 8 uur vanavond voor Omaha, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de AC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Iran. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
31: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
31: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Emmetonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Emmetonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
18: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
24: Maar het feit ook dat het een Oostends monument

0: bestendig gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
1: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurcel. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
11: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
12: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment

0: moet wel te doen.
1: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
6: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
5: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
6: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
5: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
6: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
5: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
6: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
5: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
6: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pief Heuvelhuis, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
6: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
6: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
5: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
6: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
6: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
6: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
6: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Heuvelhuis.

0: Noordzee regionieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
4: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
6: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
9: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
9: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vu-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
9: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
10: Nieuws en info. Aan de kust,
11: thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende.
12: De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
13: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
12: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
18: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
18: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
18: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
18: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
18: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
18: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
12: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
19: Nee. We zijn Info aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee. Dagklapper.
21: Tijdens dit eerste weekend van Konderdam Kermis is er vandaag een grote rommelmarkt. En dat in de wijk Konderdam. Tijdens de 11e editie van Oostendese North Sea Food Fest vandaag proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendese gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
23: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
23: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
25: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
26: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
27: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
28: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
30: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
29: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
30: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
8: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
30: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
8: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
30: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
28: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
28: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
28: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
3: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
13: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
14: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
25: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
25: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
25: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
28: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spillier.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Antsiew.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
15: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
15: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
15: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
15: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
15: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
28: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
22: Dit is Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
28: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het Kurzaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurzaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuur muurtjes opnieuw te restaureren.
28: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
16: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
17: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
18: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
20: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
19: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
8: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
19: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturist is en door een naturist. Dus ja.
8: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
19: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
8: U doet dat optreden niet alleen?
19: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
8: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
19: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het geplezierd hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar de comedy show aan.
8: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
19: Zeker, ik denk dat er, dat, dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer een, iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wat ik, aan wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ook een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, niet, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
28: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
9: Noordzee Regionieuws.
28: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
28: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
23: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Ja, het is een culinair feest.
27: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
27: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
27: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
6: Regionieuws.
28: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens dit eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag een grote rommelmarkt en dat in de wijk Konterdam. Tijdens de 11e editie van Oostendese North Sea Food Fest vandaag proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendese gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
5: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
5: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
5: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
5: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
5: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
5: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
28: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
5: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd een dronkaard zijn. Dus.
18: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
28: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
13: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
12: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
13: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
28: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
12: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
28: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
18: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
25: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
29: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project.
28: Wat is het?
4: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
28: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
4: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
28: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
4: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
28: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
4: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
28: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
9: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio
9: Noordzee Regionieuws.
28: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
21: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
28: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
21: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
28: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?

0: Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
1: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
0: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
4: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
5: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
8: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
8: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
8: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
8: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
8: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag.

0: jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
0: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
2: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens dit eerste weekend van Konderdam Kermis is er vandaag een grote rommelmarkt en dat in de wijk Konderdam. Tijdens de 11e editie van Oostendese Noordzee Food Fest vandaag proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendese gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendese komt er weer aan. Het is een culinair feest.
4: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
4: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
4: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
6: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten, die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
7: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
8: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konderdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konderdam Kermis?
10: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
10: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
10: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
10: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
10: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
10: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Vorige jaar hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
16: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
17: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
18: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
19: Vanavond en vannacht blijft het helder. Tegen de ochtend bereiken we minima van 18 graden. Morgen wordt zonnig met hier en daar wat hogere wolkenslierten. De maxima aan zee bedragen morgen 28 graden. Dinsdag tot en met donderdag worden zon overgoten dagen. Het kwik gaat dan telkens boven de 30 graden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
20: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
20: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
14: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
20: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
20: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Steve Dugardin van het dameskoor Emmetonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
1: Het is een samenwerking met het dameskoor Emmetonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
11: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
1: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
11: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
1: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
11: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
1: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
11: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
5: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
21: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Niepoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
11: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
22: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
22: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
22: Op dit moment nog niet. Moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Dina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
25: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
25: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
27: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
28: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: In dit Oostends dialect testen we de kennis van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, ik heb in je woordenboek een woord gevonden dat je volgens mij toch niet zo gemakkelijk zult kunnen thuisbrengen. Wat is volgens jou een valangtafel?
30: Wel, Edwin, dat is juist heel gemakkelijk te onthouden door het woord tafel erin. Valang, dat is een vervorming van verlang. Verlangtafel, dat is dus een tafel die men kon verlengen. Dus in het Nederlands spreekt men meestal van een trektafel of een uittrektafel. Ik denk dat veel mensen zo'n tafel thuis hebben. Hè. Je kunt een stuk daarin steken en dan kan je een langere tafel hebben als je bijvoorbeeld bezoek krijgt. Hou je overkomsten uit. Overkomsten, dat is bezoek. Hè.
29: Ja.
30: Hou je overkomsten uit en je hebt soms een langere tafel nodig. Dat is dan de valangtafel die men uittrekt.
29: Ja. Valang komt waarschijnlijk van verlengen.
30: Ja, want valang apart bestaat ook. Hè. Dat is een valang. Een valang is dus het verlengstuk zelf.
29: Ja.
30: Een valangje.
29: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
1: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
7: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
1: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
7: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
1: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
7: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
1: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
7: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
11: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
16: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
16: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
16: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
16: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
16: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
16: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
5: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee. Radio
5: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
14: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
4: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelé en Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
18: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
19: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
20: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen.
6: Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostalndijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostalndijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
13: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
13: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
13: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
13: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
13: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
13: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
6: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
21: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
6: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
22: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
22: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Björn Anseeuw.
24: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
25: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
26: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
0: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
0: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
11: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
11: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
11: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
15: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
23: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
14: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende.
4: De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
11: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
11: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
11: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
4: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
4: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
22: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
22: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
19: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
20: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen.

0: Want we hebben het nu eens niet over een min of meer raadslachtig woord waarvan we de oorsprong moeten ontraadselen of proberen duidelijk te maken. Het gaat over een werkwoordelijke vorm. Kwerken voor Nederlands, ik werk. Een luisteraar vroeg me inderdaad of ik eens wilde vertellen hoe het komt dat het Nederlands bij ik, eerste persoon, een enkelvoud werk heeft, ik werk, en het Oostens een meervoud, ik werken. In de allereerste plaats moet ik aanstippen dat werken na ik in het Oostens geen meervoud is. Maar vanwaar dan dit verschijnsel, zoeken, klopen, kpijzen enzovoort? Wel nu, de eerste persoon, dat wil zeggen de werkwoordelijke vormen met ik, eindigden vroeger op e. Zo klonk het, kwerken, klopen, zoeken. Dit vindt men in middel-Nederlandse teksten van pakweg 600, 500 jaar geleden. Dit klinkt thans nog zo in vele dialecten, onder meer Zuid-West-Vlaamse. Dit is ook zo in bepaalde andere Germaanse talen. Neem nu het Duits. Ich arbeite, ich schwöre, ich laufe. Met e dus. Het is nu al duidelijk dat kwerken ouder is dan ons dialectische kwerken. Maar vanwaar nu die uitgang op ne in Tostens? Door een veel voorkomend volgend woord dat begon met die inklank. Ik verduidelijk. De ontkenning nie wordt heel veel gebruikt. Het was dus kun werken nie, kun spelen nie, enzovoort. Op zeker ogenblik werd de ne in nie aangevoeld als een stuk van het werkwoord. Met andere woorden, kun werken nie werd kun werken nie. En dit viel dus volledig samen met de meervoudsvormen me werken, ze werken.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
4: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
4: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij.

0: mijn zoon Dufraan de Friaar uit Framière aan de toenmalige gemeente Waskerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
0: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
0: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
0: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
0: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
6: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
7: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
8: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
1: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
14: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
14: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
14: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
5: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent en denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
6: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
7: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst Onroerend Erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook natuurist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
16: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
17: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
18: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Gem Danens, je wil het vandaag hebben over Bernard. Niet August, maar Euphrosina.
19: Ja, en Euphrosina is de zus van August. Ze werd geboren in de Albertusstraat in 1831. Haar moeder was een Oostense. Haar grootvader was zelfs burgemeester tijdens de Franse bezetting. Haar vader was diplomaat, waardoor de familie zowat in gans België heeft gewoond, de hogere klasse dus. Ze werd opgevoed in het Frans en diep christelijk, waarbij ook tekenen en schilderen behoorden tot de opvoeding bij burgerjuffrouwen. Ze was autodidact, kreeg wel wat raadgevingen van vrienden, onder andere van Louis Rob, die haar aanspoorde om eigenlijk in de vrije natuur te gaan schilderen. Haar stijl was romantisch-realistisch, met weemoedige kenmerken. Ze exposeerde geregeld en met succes in binnen- en buitenland. Ze kreeg veel prijzen en onderscheidingen, tot zelfs officier in de Leopoldsorde. Jaloerse tongen beweerden dat ze die eerder kreeg als zus van August. Haar stijl bleef steeds dezelfde. Ze kon niet overweg met de nieuwere stromingen van haar leerlingen, zoals bijvoorbeeld Anna Boch. Ze stierf toen ze 70 was, ongehuwd, maar gevierd. Niet alleen als kunstenares, maar ook als promotor van de kunst. Ze kreeg een grote, officiële begrafenis. Veel werken van haar staan in musea van gans het land. Ook in musea zijn werken van haar te vinden. Spijtig genoeg verdwenen veel van haar schilderijen toen het stadhuis van Oostende afbrandde in Wereldoorlog II. De Albertusstraat, waar ze geboren is, werd in Euphrosine-Bernardstraat omgedoopt. Een grote centrumstraat.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor Emmetonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
20: Het is een samenwerking met het dameskoor Emmetonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
20: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
2: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
20: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostends koor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
2: Wat praktische informatie, wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
20: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
24: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
24: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
24: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
24: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
24: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
24: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
7: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
4: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
5: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
6: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is, natuurlijk. Het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
3: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
3: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
11: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
12: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
13: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
14: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
15: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
15: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
15: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
15: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
15: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
15: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
21: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
12: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
22: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: We testen vandaag de kennis van het Oostends en we doen dat met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, ik zie hier in je woordenboek een kort woord staan. Wat betekent nut?
24: Ja, nut, als je goed kijkt, Edwin, ga je zien dat er twee betekenissen zijn. Dat nut twee keer vermeld is. Nut gebruikten we inderdaad als klein kind en de betekenis van plezier, vreugde. Pret. Dus nut was geen verkleinwoord van neute, want we zeiden ook men daar een neut het en zelfs men daar een nui het, men daar een neu het. Dat waren allemaal woorden die we gebruikten. Maar nut is natuurlijk het meest gekend door de liefhebbers van groenten en van moestuintjes als struik. Ik denk dat die mensen die een moestuin hebben weten dat er twee soorten prinsessenboontjes zijn. Zo heb je die prinsessenboontjes die aan staken hangen, dat zijn dan de persenbonen. En die welke aan struiken zitten, dat zijn dan de nuttenbonen. Een nut is dus een struik.
23: Ja, maar ook leuten en plezier dus.
24: Ook leuten en plezier.
23: Ja. Morgen een nieuwe afspraak voor het Oostends dialect.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
25: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
25: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
7: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Toen ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een

0: Wat praktische informatie, wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
1: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
6: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
7: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
8: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
1: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
1: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet.

0: En we voeren het op in de grote post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
0: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
0: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
5: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
11: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
11: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
11: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
11: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
11: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
11: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
13: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
14: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
15: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
16: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
2: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
17: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
17: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
17: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaree.
21: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
5: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
5: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
23: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
24: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is het Oostends dialect. Roland, wie of wat is Overjoorswin? Hopelijk lees ik dat juist. Overjoorswin?
25: Ja, ja. Je leest het ongeveer goed.
1: Wie of wat?
25: Een overjoorswin, dat is letterlijk een varken, een zwijn, dat ouder is dan een jaar. Het is dus een overjoorswin. Nee. Maar het kan natuurlijk ook gebruikt worden voor mensen, omdat er veel mensen zijn die terecht of ten onrechte soms het woord zwin, varken, naar het hoofd geslingerd krijgen. Nu, dat kan men ook zeggen, je ziet ook een overjaarszwin. Maar eigenlijk komt het meestal voor, letterlijk in de betekenis van een varken, dat ouder is dan een jaar. Dat doet me wel denken aan, voor mensen ook gezegd, als men te horen krijgt hoe oud iemand is, en men schrikt even. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, ik zie al 55 jaar. Dan zou men kunnen zeggen, moment toch, het is geen ijswin die zo goed wordt.
1: Ja, bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
17: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
1: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
17: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
1: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
17: Op dit moment nog niet. Moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroondienen Hoverschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Irma hier van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
4: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
10: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
11: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro of de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
6: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een hasse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
6: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
7: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
10: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij-ingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
10: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
17: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
18: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in de stand. Hè?
17: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
19: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is het Oostends dialect. Roland, in je woordenboek vond ik het woord kolveste. Zeg ik dat juist? Moet dat aaneen?
20: Dat moet aaneen, dat is dus een samenstelling bestaande uit kol, van het werkwoord kollen, en veste, dat is natuurlijk een jas. Vroeger werd kabeljauw gevangen, Edwin, met lijnen, stuk per stuk, en dat noemde men kollen. En hiertoe moest de gehele bemanning achter de verschansing, achter de reling staan, elk met de lijn in de hand om te trachten een kabeljauw te vangen. En het is begrijpelijk dat dat heel vaak in weer en wind moest gebeuren, dat ze heel vaak koud was. Vandaar, ze droegen dan een kolveste. Dat was dus een jas die zeer dik en warm was. Dus de jas gedragen door de kolders. Bij het kollen is de kol vesten.
12: En wat betekent het kollen precies?
20: Kollen betekent het vissen met de handlijn op kabeljauw. Ja. Dat wil zeggen, men had een lijn van een 50 meter lengte. Daarop werd dan aan de haak aas gestoken. En dan probeerde men een kabeljauw te verschalken.
12: Ja, weer zo'n woord die toch uit de visserij komt of ermee verwant is.
20: Ja, ja, ja. Natuurlijk, kolvesten heeft men niet meer. Kollen wordt al lang niet meer gedaan. Dus ook weer een woord dat verloren gegaan is. Hè.
12: Mooi woord toch wel, een kolvesten.
20: Een kolvesten.
12: Bedankt, Roland de Snerk.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
4: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
4: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
4: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
4: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
4: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
12: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regio Nieuws.
12: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Ja, het is een culinair feest.
26: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
26: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
26: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
21: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
6: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
5: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
8: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
9: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
10: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
11: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij ingang. Hebben we de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
11: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
10: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
10: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
10: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
10: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
11: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
12: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
13: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie.

0: exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuide Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
5: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
5: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
5: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
6: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid, die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
7: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
12: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het

0: toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Beste mensen, over te zware vrouwtjes gesproken, er zijn daar ook vele woorden en uitdrukkingen over. Bijvoorbeeld, als je zo een bagge van een vrouw ziet, mag je zeggen, als je dat moet keren, je hebt 10 blauwe vingers en je nagels vallen uit. Niet te mooi, hè? Zomaar uitlachen en treiteren. Maar ja, als iedereen een slacht met iedereen, dan blijft alles gelijk, dan is dat een drouwtje. Een meer dan bevreemdend woord voor een zwaar lijvige vrouw is zeker het tille rondom toe. Ik denk dat ik dit woord moet verdelen in 3 stukken, namelijk tille, rondom en toe. Tille is een vrouwennaam, te weten Mathilde. En rondom toe wijst op het overgewicht. Zo is het als het ware rondom helemaal toe, helemaal dicht. Maar samen klinkt het goed. Dat wuf is een echte tille rondom toe.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
5: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
5: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
5: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
5: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
5: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
5: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
6: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
7: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
12: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
12: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
12: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
12: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
12: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
4: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
5: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
6: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in 2 richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft.
10: Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
4: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
4: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
4: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
10: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
16: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
17: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
18: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
19: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
9: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
8: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
9: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
23: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
23: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
1: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
3: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Gewag is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we vandaag van Rolande Snerk.
6: Ja, het Nederlands kent natuurlijk gewag maken van iets gewag maken. En dat houdt allicht verband met de betekenissen van het Oostends gewag. Ik heb inderdaad het woord gewag kunnen noteren. En anderzijds in Guido Gezelle's Loquela heb ik gewaag als Oostends woord vermeld gezien. Het woord gewag dat ik zelf uit de mond van Oostendse vissers kon oprekenen, betekent een plaats, een bepaalde plaats, op zee, waar veel vogels en zeehonden zijn, ten teken van de aanwezigheid van een school sprot of haring. Dat wil zeggen dat de vissers daar veel beweging zagen. Ik weet niet of het de luisteraars nu opgevallen is dat zowel in gewag als beweging dezelfde wortel weg of wag komt. En ditzelfde teken van beweging hebben we in gewaag gehoord te Oostende door Guido Gezelle, meer dan 100 jaar geleden. Hij schrijft: gewaag is roeringen, begin, bijvoorbeeld van ene stoet, van ene plechtigheid. Het is er al gewaag, dit is, ziet gij bijvoorbeeld, de processie afkomen. Zo heeft Guido Gezelle een Oostendenaar gehoord meer dan 100 jaar geleden. We moeten niet verbaasd zijn, beide woorden behoren tot dezelfde woordfamilie, weg, waarin sinds oeroude tijden beweging steekt. Het is inderdaad op een weg dat men zich beweegt. Of het kan met een wagen. Een wagen beweegt zich ook al. Dus ook uit diezelfde wortel. Stellig komt uit weg ook wegen, wagen, weg, waken en verder dan wekken en nog veel meer woorden. Gewaag kunnen we misschien onthouden als een woord gebruikt ter aanduiding van een aanzwellende drukte. Er kwamen roeringen in de stoet. Het is al gewaag.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Ja, het is een culinair feest.
24: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
24: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
24: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
24: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
24: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
24: Op dit moment nog niet. Moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: En info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
19: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
15: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en en ik kan er elke dag van genieten.
9: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paulsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
18: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
14: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
18: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
14: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
18: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
14: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
18: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
14: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
23: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
23: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
14: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur.
19: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
24: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
8: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
24: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
8: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
24: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
6: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
7: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende, na de boonprijzen en de Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
8: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetouren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
9: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
10: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
10: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
10: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
10: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
16: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
17: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
18: Luc van Spijbroek, belangrijk voor Oostende destijds was de IJslandvaart.
19: Ja, inderdaad. En als je dan weet dat dat een wijze van vissen is die al gangbaar was van in de 17e eeuw. Nu, duizenden vissers uit vele landen verdienden hun brood op de IJslandvaart. De wateren rond IJsland waren een van de rijkste ter wereld. Soms ving men tot 6000 kilo vis per dag. In de 20e eeuw gingen tal van onze schimpen verloren, maar ook daarvoor. Bijvoorbeeld, in 1888 zijn 19 van onze schepen vergaan met man en muis. Stel het u maar voor. Ook later, vrij recent, was het geen sinecure. Zo weten we dat bijvoorbeeld in de periode na 1945 alleen al 49 vissers overleden in de IJslandse wateren, waarvan er 23 door de golven overboord werden gesleurd. De tocht naar IJsland nam vanuit Oostende zo'n 4 dagen in beslag over een afstand van 1005 zeemijl. Via wateren die geregeld door stormen worden geteisterd. IJslandvaarders waren dan ook stevig gebouwde schepen om het lang verblijf op soms woelige zeeën te doorstaan. Aan boord werd de vis zo snel mogelijk gegut. Vaak ononderbroken in diensten van 18 uur. Kabeljauwen tot 1,5 meter lang vormden de hoofdmoot. De stuurman was verantwoordelijk voor het stouwen van de tot 70 ton wegende vangst en hield daarbij rekening met de stabiliteit van het schip. Om u gedacht te geven, in 1995 kon zo'n lading gemakkelijk meer dan 85.000 euro opbrengen, wat toch niet mis is. Aan boord zelf liep een visser wacht van 22 tot 8 uur 's morgens. Van 8 uur tot 16 uur en van 16 uur tot 22 uur. En zo ging het verder, dag in, dag uit. Vaak namen de schippers hun zonen mee. Vissers op de IJslandvaart genoten immers een groot aanzien bij hun collega's. Ze werkten tijdens de winter bij lage temperaturen en kregen te maken met black frost, waarbij zich tonnen ijs op het schip vormden, die ze dan ook zoveel mogelijk trachten van af te kappen om op die wijze de stabiliteit van het schip te behouden. Na een tocht van gemiddeld 3 weken kreeg de bemanning 3 dagen rust. De vangst werd in 5 à 6 uur aan land gebracht, onmiddellijk na het aanmeren. Dan voer het schip naar een kade in de buurt van de pakhuizen van de rederij, waar eventuele onderhoudswerken werden uitgevoerd. De tweede dag kwam nieuw ijs aan boord en op de derde dag leverde de bakker, groenteboer, aardappelboer en slager de levensmiddelen en kon men weer vertrekken. Toen men eigenlijk begon te beseffen dat de visgronden niet onuitputtelijk waren, begon IJsland zijn visgronden te beschermen. De Engelse vloot, die vele malen groter was dan de IJslandse, wou zich eerst niet neerleggen bij deze beperkingen. Maar als je niet groot bent, moet je slim zijn. En daarom nam IJsland contact op met de Amerikanen met de boodschap dat als het Verenigd Koninkrijk niet zou omminden, de NAVO-basis in IJsland zou moeten sluiten. Dus op die wijze hebben de IJslanders optimaal hun mogelijkheden behouden. Nu wij Belgen. Wij Belgen zijn meestal goede onderhandelaars en kregen uiteindelijk toelating om binnen de limieten te blijven vissen, wel met een uithoofbeleid. Concreet, onze laatste IJslandvader, de Amandine, heeft het dan ook getrokken tot 1995, dat teruggekomen is naar Oostende en men er uiteindelijk een museumschip van gemaakt heeft.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Ja, het is een culinair feest.
20: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende.

0: Een najaarseditie?
1: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente

0: duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelee en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
6: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
7: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
8: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die bijblijven. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
10: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
9: Jullie verwachten daar veel volk voor?
10: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
9: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
10: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
9: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
10: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
9: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
10: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
9: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
10: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
9: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
17: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
9: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
17: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
9: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
17: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
9: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
17: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
9: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien.
13: Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
9: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
9: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
19: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
20: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
13: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
9: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
9: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
13: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
24: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
24: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
13: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
26: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
18: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
27: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
9: Christa Korten, wat kunt u ons vertellen over Els Snik en het Roodgenootschap?
28: Els Snik is een rood passionaria. Ja. En eigenlijk nu is rood een beetje aan een revival toe. Ook in Duitsland wordt hij weer uitgegeven en veel gelezen. Zij is literatuurwetenschapster en vertaalster. Ze heeft dus boeken van rood vertaald. Rood wordt nu bekend of meer gewaardeerd als de grootste journalist van de Weimar Republiek. Els Snik heeft gepassioneerd en gepromoveerd. Heeft gepromoveerd met een boek over Jozef Rood. En ze heeft in 2014 hier in Oostende een Jozef Rood genootschap opgericht. Zij is voorzitter en de literaire leden zijn Jos Gijsels, Annelies Verbeke, Erik Vlaming en Jurend Olieslagers. Ze vertaalt ook de briefwisseling tussen Rood en Zweig. Dezelfde genootschap bestaat ook in Wenen en ook in Nederland.
9: En wat doet het genootschap?
28: die maken, die komen samen en maken rood, proberen rood overal bekend te maken, door ook die vertalingen uit te geven. En ze zijn bezig met zijn leven eigenlijk terug in de aandacht te brengen.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
1: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
1: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
9: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
1: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
9: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vu-sur-Mer.
9: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar het kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren, vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje en dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuurtjes opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een intieme kring.
4: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart.
5: En dat is een soort hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
6: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
8: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
10: Bedankt voor het gesprek, Pief.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
8: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
8: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
8: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
8: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
8: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
8: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
9: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
1: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
9: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
1: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
9: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
1: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
9: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
1: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
11: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
12: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken. Kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
13: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
14: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
15: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
15: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
15: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
21: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
22: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gem Danens, er was vroeger blijkbaar een heel streng reglement in het Leopoldpark.
23: Ja, en om het reglement na te volgen was er zelfs een parkopzichter. De mensen moesten voorbij de parkopzichter via een poort. Het reglement zelf is opgesteld in 1862. En daarin staat dat de toegang voor de toeristen gratis is. De Oostendenaars zelf dienden 1,5 frank per persoon te betalen, of 5 frank per familie per seizoen. Hierop kwam heel wat protest met klachtbrieven naar de overheid, zodat die toch bakzeil haalt en snel tot opheffing van de toegangsgelden overgaat. Dit brengt met zich mee dat het park meteen zeer druk bezocht wordt. Omwille van veiligheidsredenen wordt het park in de 19e eeuw 's avonds en 's nachts afgesloten. Rondom het park is een omheining met ijzeren afsluiting en deze verdwijnt in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers. Langs het weggetje naast het water aan de kant van het vuurwerk is het heerlijk wandelen. Zie je de rijke toeristen van toen lopen met aangepaste kledij, parasol en enkellaarsjes, geflankeerd door de bedienden die het gezond water komen halen. Maar niet alleen de rijkere burgers komen hier genieten, ook de lokale bevolking komt in het park verpozen. Het was echter verboden doorheen het park te gaan met zware pakken. Met manden, met ladders en met kruiwagens. Paarden, ezels en geiten waren ook verboden. Honden moesten, zoals nu, aan de leiband gehouden worden. Men mocht er met geen bal, een hoepel of een vlieger spelen. Ten slotte was het absoluut verboden in beschonken toestand in het Leopoldpark te verschijnen. En voor de prostituees was het wandelpark een onder alle omstandigheden verboden terrein. Hier zijn veel banken geplaatst en de plaatsaanduidingen in de volksmond klinken soms plezierig. Men spreekt van de Lange Bank of van de Comerebank. En er werd meteen een revue-lied gemaakt daarover, maar dat ga ik nu niet zingen.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
15: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
15: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
15: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
5: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeen.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
28: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
28: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
28: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
28: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
28: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
28: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Aardse regionieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerke. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerke hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordse Regionieuws in een redactie.

0: Een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
5: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
4: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
5: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
5: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gérard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
6: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten

0: Over met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
1: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
1: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
1: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
1: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
1: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
1: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme Nico Geldof. Oostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
5: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
5: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vu-sur-Mer.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
5: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Elk terras in Roodmiddelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
7: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
8: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
9: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
4: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Berna Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
1: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
1: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
1: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
1: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
1: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
1: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
4: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Maatjescomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Maatjescomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
16: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
17: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
18: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Mark Loy, we hebben het vandaag over wandelende beelden. Klinkt raar, wat bedoel je ermee?
19: Wel nu, in Oostende krijgen we nogal wat kunstwerken in de openbare ruimte, voetjes. Voorbeelden van zo'n migrerende monumenten zijn onder andere klassiek het borstbeeld van James Ensor in het Leopoldpark. Ooit was dat een marmeren buste die in 1930 werd ingehuldigd in aanwezigheid van James Ensor en zijn zus trouwens. En dat stond in de voortuin van het Casino Kurszaal. Maar later verhuisde het naar het Leopoldpark en nog later naar de Venetiaanse gaanderijen. Maar daar moeten dan weer, hoe lang is het geleden, 10 jaar geleden of zo, plaatsruimen voor koning Boudewijn. En nu vinden we het borstbeeld, vinden we weer terug in de Hof, als replica in brons van Irénée Durier. Ook erg mobiel voor een statisch werk in de openbare ruimte is bijvoorbeeld de zeemeermin van de Antwerpse kunstenaar Willy Kreitz, die ook het Nationaal Monument voor de Zeelieden heeft gemaakt trouwens. En dan hebben we nog het beeld De Wind van Miel Bulke, dat in, het, in de Hof staat. Een ode aan zijn dochtertje Dina, die in 1918 aan de Spaanse griep overleed. Een ander voorbeeld van een beeld dat ook geen zittend gat heeft, dat is ons aller dikke Mathilde van Georges Graar. Zo'n 10 jaar lang lag dat beeld op een eigen sokkel aan de noordkant van het Kurszaal, tot het verhuisde naar, het recht, naar de rechthoekige waterpartij in het Leopold, aan de Leopold Tweelaan, recht over de post. En dan kan ik mijn lijstje nog veel verder zetten. Dan hebben we het beeldje Fortuna, dat we nu nog zien aan het MacLeodplein, dat ook uit de voortuin van het Kurszaal komt. Dan hebben we het werk van Bart Sobrie, dat oorspronkelijk in het toen nieuwe toerismebureau stond en dat als titel meekreeg Interpretatie Zee, Zon en Wind. Nu vinden we dat aan het Vlaamse plein weer opgesteld. En het lijstje is bij lange niet volledig.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
20: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
0: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
20: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
0: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
20: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
0: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
20: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
0: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
20: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
4: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
5: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
5: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
4: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Halemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
25: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
25: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Sur-Mer.
0: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
25: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. En er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. 3 Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
1: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
1: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
1: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
1: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
1: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
1: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
4: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
7: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
8: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
9: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
7: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Villa Volta opende Herzele de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostendse vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. schepen Alain Lineel.
10: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
4: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene, schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
11: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
0: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
11: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
5: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Conterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
5: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
4: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
27: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonon. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
13: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
4: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
13: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
4: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
13: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
4: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
13: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
4: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
11: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
12: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellenstraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
13: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
14: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
14: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
14: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
14: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
14: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit daar behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
6: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
3: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
6: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
3: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
6: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
11: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
6: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
12: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Villa Volta opende Herzele de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
13: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest 10-daagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
2: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is Hans de Wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
2: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
2: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
2: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
20: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
21: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
22: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
4: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zij ingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
3: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
4: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij

0: Wat is het?
1: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonon, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen, Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
1: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
1: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
1: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostendse vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
4: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Conterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 7

0: 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
4: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
4: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
4: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
3: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
5: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
5: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer. En de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
3: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marinekennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
7: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
7: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
7: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
7: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
7: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
7: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
3: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
11: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
12: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
11: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Rome. Bomenstraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
13: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostendse vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
9: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
15: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
9: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
15: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventuele najaarseditie?
9: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar twee dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die twee keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis is een begrip zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
5: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Contredam.
15: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
5: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Bredene krijgt binnenkort twee nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
20: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende twee elektrische tandems.
21: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
22: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum één à twee artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort, komend weekend, Contredam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Contredam Kermis?
5: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
15: Jullie verwachten daar veel volk voor?
5: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
15: Het heet Contredam Kermis. Is er dan ook een kermis?
5: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Contredam, bij ons in de wijk.
15: De hoeveelste keer wordt die Contredam Kermis georganiseerd?
5: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Contredam.
15: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
5: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
15: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Contredam en ver daarbuiten.
5: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Contredam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marinekennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene, Schepen voor Mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
27: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
15: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
27: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostendse vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
4: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
6: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
7: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Conterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Steve Dugardin van het dameskoor Emetono. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
8: Het is een samenwerking met het dameskoor Emetono, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
3: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
8: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
15: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
8: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
15: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
8: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
3: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. 3 Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School de Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
11: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
12: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
13: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostendse vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zeg schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
16: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
16: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
16: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
18: Ik ben David Nassens.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
22: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
23: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
24: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijze komt er weer aan. Het is een culinair feest.
7: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
16: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
7: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
16: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
7: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar er kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
5: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
5: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerken werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. 3 Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School de Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
25: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
16: Jullie verwachten daar veel volk voor?
25: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
16: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
25: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
16: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
16: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
16: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
25: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
4: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
5: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
6: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Conterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit, Lucas van den Driessen. Wat is daar het probleem?
8: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
1: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
8: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
10: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
11: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
10: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
9: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antrie de Maree.
15: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
16: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben, samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, een living voice van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
9: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
16: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
9: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
16: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
9: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
16: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
9: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. 3 Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
4: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
4: Inderdaad, de padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
11: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?

0: kwaliteitscijfers zijn ontstaan, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
1: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet ik nou zijn kop?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
7: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
6: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
7: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
6: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
7: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibouldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
6: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
7: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
6: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
7: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
3: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Bratanus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Bredens Ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum.

0: Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
1: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
1: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Bredene krijgt binnenkort twee nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
5: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
6: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
7: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat het voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Oostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
14: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
2: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
14: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
14: Op dit moment nog niet, moet ook weten dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein is groot genoeg.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostendse vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12... Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
15: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest 10-daagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
17: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
18: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
19: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me stond met deze marchandise aan onze been.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
1: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
1: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
1: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
1: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
1: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
1: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
1: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
1: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredene. Schepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
25: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
24: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
25: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
26: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Oostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had er een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. En uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang, lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
0: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
26: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
0: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
26: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
0: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
26: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
0: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Momenteel zijn er nog twee wassalons in Bredene Duinen. Op het dorp is er geen en op het stas zal die nu ook verdwijnen.
27: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
28: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
29: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Echtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Echtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
26: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag.